sivun jag kunde då mannen gjorde alla sånga ni vrimmar ärma kvar med tunnel och sånga kvinna och kvar med kanel och sånga 1973 år till juli när jag nu nukti kanel och sånga vugun nu jag har sånga gita mig nu tar jag har sånga ulo paniga gloria pivar amma elnara Darcy to it talk now yani lach so king now it on it to core ya at dan pratigi on the lach so at king now to dan pratigi at the Caroline 1976 on the pratigi at Time of 44, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45,
lusinga e dan nog toen ik dat nog zal ik als een woord die tijd maar neng me niet kinding dan Robin nu die hij hij nog daar dat zit u amma ging u niet goed panik het aan nu daar dan man Haley Simon die waren daar als een bloed die Idan utara yasun tigua meni naksasun nao yano alasimong me Jason Miglu amara sky me taimali ta kwein nao simara suti sky tau adu ame utara garata juta nuta ta alasimong me li atasuniu atata tia meni uwanga atasisima garo ame nimni Darcy Ming, Tweet Ming, at other German Pirosa, at our Osimara Miskai, at other German Tweet Ming, at the Kennels in Utana, the Uriah Rossu Lee, Timely, Ilna Hadalafu, Maroni Tweet Ming, Darcy Ming, Lee Miglu, Timely, Tagua Kaku Kanata, Tamakununga. Russell, I can never remember how time I have learned how to govern my halau in Napta. 1975, Miki Siani, now Yani, govern my hakpadler, to Kablunak, you think, Kablunak, settlement council, Inulari, Nikpilari, Rapport, the Kablunani. At our sister, I take a curly take an inner little euro of some of Luni. 1975, Mickey Sandy Piat did Lugo. Tacon in a government talk, but Lady Lawson, you will get him a chasta. I'm a king of Nego Hamlet Council Mokroni. I'm a Hamlet Sivuni, Hamlet Senna Lawson, take any co op. Now you are co op. Manager of Simra Okuna Mahona, no, manager of the Simra Rossuma, King of Nego, Kanyasin, and would look to the Simra, Damakilta. Tagbuna Kanya, Nokatina Kanatuma, King Kaku Kanatau, the man in government Kuni, Ilava Lerasuma, Hamlet Kuni, only Kanyasin, only Uberoni, Maligal. Malgré leur vision, mais Canada, mais Américains, nous n'y avons. Si vous ne pas malgré leur titre, nous n'avons pas. Dans mon corps, je suis marqué, mais nous n'avons pas l'état. Nous n'avons pas l'état. Nous n'avons pas l'état.